0: Modifier Banning.
1: Now some of you girls out there know what I'm saying when it's
0: so, so, so good. The Gwyn McGray. Oh yeah, oh yeah. Tot de Sanctus Groove. Altijd de muziek voor de shit kicht er in mijn vkus. Preto na zlani, šel tomu vera.